kai kele fa kamara magana zibanor inwengirwanu ngirwa apply ge amadu jeng inwengirwan